terug in die oop veld en terug in die gras. Weer terug van my voete in die poele rond kan plas. Terug tussen die landerye en terug tussen die stof.